Mijn moeders woord nog niet verloren. Dat is je voor je stolz op ben. Wenn ik zo aan mijn heimat denke, woont in dat

echt best in. Dus ook je kan ook reis door geen derse burger en door hun geld komen. Well,